Mijn grootste angst wordt werkelijkheid. Het zit nog diep in hem verborgen. Het is een kind, maar in zijn bloed groeit al het kwaad. Ik ken de daden van zijn soort. En hij wordt ook een keer volwassen. Tot mijn laatste ademtocht zie ik het voor me.

0: laat hem nooit meer in de buurt van de stam komen.
1: Ik begrijp het.
0: Waar ga je heen?
1: Naar hem toe. We gaan wel ergens anders wonen.
0: Voor hoe lang?
1: Zolang hij me nodig heeft.
0: Dat kan niet. Dan kan ik je niet beschermen. Kala

0: du dit niet. Alsjeblieft.
1: Kortjak, ik ben zijn moeder.
2: En toch, het moet. Ook als ik eenzaam moet zijn en gehaat. En huilt mijn bloed wanneer mijn liefste, mijn vrouw.